nosotros.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag.

What them a say?

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama.
2: Waar omwikama?
1: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik ala san. Kugwe snel, tik ala san. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

God zegen iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u deze nieuwe dag te mogen bedienen vanuit het woord van God. Ik ben blij met deze nieuwe dag. Ik ben de Heer dankbaar. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor u die afgestemd bent. Dank de Heer dat u deze nieuwe ochtend opgestaan bent. U bent gezond. U kunt lopen. U kunt ademen. U leeft nog. Het is zeer zeker een grote reden om dankbaar te zijn naar de Heer toe. Vanuit deze plaats wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. En ik wil hem ook dankzeggen voor de gelegenheid aangeboden om Gods woord met u te mogen delen. Ik heet ook van harte welkom alle luisteraars, alle geestelijke leiders en alle andere mensen die dus afgestemd zijn op dit moment. Gisteren hebben we het gehad over het woord van God. Wat het is en wat de Heer zeg maar belangrijk vindt wanneer het komt op zijn woord. En ik heb met u behandeld twee punten meegegeven van hoe het woord van God gebruikt kan worden. De eerste was onderricht en de tweede om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Vanochtend gaan we verder met de rest van de punten. En ik wil starten bij u met punt nummer 3. Ik was gestopt bij de tekst van 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 16 tot en met 17. En daar zegt Gods woord: al wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 1. onderricht te geven, dat heb ik al behandeld. 2. om dwalingen en fouten te weerleggen. Dit komt op het punt neer van correctie. Dus correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. We hebben correctie nodig. Want zonder correctie gaan we niet in lijn kunnen wandelen met God. Dat is ook al behandeld gisteren. En het derde punt is, zegt het, om op te voeden tot een rechtschapen leven. Met andere woorden, Gods woord is en hoort voeding voor ons te zijn. Hoe meer we eten van Gods woord, precies zoals wanneer we maaltijden hebben, lunches, ligt fysiek groeien we. Fysiek draagt het bij aan de groei van het lichaam, van ons lichaam. Precies zo ook wanneer we het woord van God tot ons nemen, wanneer we het opeten door het te lezen en het laten inzinken en het een plek geven in ons hart, dan zijn we in feite onszelf geestelijk aan het voeden met het woord van God. Amen. Dus de derde punt is, het woord van God is voeding voor groei. Amen. Zonder het woord van God kunnen wij niet groeien. Hoe meer woord van God we in ons hebben, hoe effectiever we kunnen zijn als volgelingen van Hem. Hoe effectiever we kunnen zijn in onze denkwijze, in onze handel en in onze wandel. Want elke keer dat we het woord van God tot ons nemen, gaat het verandering helpen brengen in onze gedachten. Het gaat transformatie helpen brengen in ons hart. Bepaalde zaken die eigenlijk verkeerd waren in ons leven, Gods woord gaat ons helpen om correctie daarin te brengen. En die correctie gaat ons helpen om te groeien vanuit een plaats van een kind zijn naar een zoon, tot zelfs een priester van Gods koninkrijk. Dus voeding voor groei. En de Bijbel zegt verder in deze tekst, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dus het uiteindelijke doel van al deze 3 punten die behandeld zijn, het is uiteindelijk dat de taak van iemand, van wij als dienaren van God, dat onze taak toeberekend is. Met andere woorden, dat we onze taken effectief kunnen innemen en effectief kunnen vervullen. Amen. En dat we dus toegerust zijn, genoeg toegerust zijn met het woord van God om het goed doel dat de Heer zeg maar voor ons heeft weggelegd, om dat doel vervulling te geven.
Ik wil even gaan kijken naar een andere vertaling. Want als ik het goed heb, de NBG-vertaling, die zegt dus, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Zie je dit? In de gerechtigheid. In de gerechtigheid. Dus een van de dingen van Gods woord, het gaat ons helpen om een rechtvaardig leven te leiden. Om te proeven van de gerechtigheid die vanuit God komt. En die zelf niet alleen te hebben in ons leven, maar om het ook te praktiseren. Opdat de Bijbel zegt verder, opdat de mens Gods volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Amen. Ik wil gaan naar een volgende punt, dat is punt nummer 4. Gods woord brengt vorming. Het vormt ons. Het vormt ons. Het trekt dingen recht in ons leven. Amen. En dit kunnen we leren uit Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg raken. En is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God moeten we zien als een antidote eigenlijk. Die eigenlijk dingen die niet thuis horen in ons leven. Het snijdt ze. Amen. Bepaalde wonden die we hebben. Wonden van pijn, teleurstelling, verdriet. Het woord van God komt als een tweesnijdend zwaard. En het snijdt ze. En deze vorm van snijden is niet om ons te pijnigen of om ons te kwetsen. Het is om ons te genezen. Het is om recht te trekken. Recht te snijden. Wat eigenlijk niet in lijn is met God. Het is om dingen op het juiste spoor te brengen, als het ware. Dus Gods woord, het brengt vorming. Punt nummer 5. Gods woord geeft richting. Gods woord geeft richting. De Bijbel zegt in Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een van de doelen van licht is zodat wij, wanneer we in duisternis wandelen, dat wij met het licht dat we hebben, dat we kunnen zien waar we naartoe gaan. Dus Gods woord is dat licht die voor ons schijnt in onze momenten van duisternis. Deze wereld waarin we zijn, het is een duistere wereld. Deze wereld waarin we zijn, is een wereld vol met leugens, vol met verkeerde doctrines, vol met verkeerde agenda's. En als we Gods woord niet hebben, als we Gods woord niet praktiseren, dan worden we deel van het geheel, zeg maar. We worden deel van de duistere agenda's, we worden deel van een systeem dat niet in lijn is met God. Maar wanneer we het woord van God met ons hebben, wanneer we Gods woord tot ons nemen, wanneer we Gods woord praktiseren, dan gaat het ons zodanig richting geven dat wij eigenlijk tegen de duisternis in zullen kunnen gaan. En dat is het is wat het woord van God symboliseert. Het licht dat ingaat tegen de duisternis. En het maakt niet uit hoe groot de duisternis in deze wereld is. Gods woord gaat het altijd overwinnen. En heeft u niet gemerkt, maakt niet uit hoe donker dan ook een plaats is. Zodra licht aangemaakt wordt of verschijnt, ook al is het maar een klein licht, die duisternis moet vlieden. Amen. Dus hiermee wil ik u bemoedigen. Lees het woord van God. Eet van het woord van God. Voed uzelf op met het woord van God. Maar vooral
Praktiseer het woord van God. En dan zult u de beloofde resultaten vanuit zijn woord gemanifesteerd zien in uw leven. God zegen u en tot de volgende.

mi somor body. Nende temye ali kiama manteng mi fishitite. Oh, 91.6.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: God is the greatest.
1: The notification on LIM.
2: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Cartoon This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Nim FM, smooth music. Let's go. Sounds good.

0: FM.
1: La Luz, come strong as always.

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika. Vai omwika man.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wanta ku dape. Oke, Arkino, taie bek. Wat teke mi?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat teke san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
3: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Zo solo.
4: The notification on LIM.
5: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.
6: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
7: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.
8: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
9: All the hits.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip.

0: odo tak so.
1: Artis malon tu, dan tide ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En abeskopu tide, dat tak so, onti man taki. If you look na anyenge nyenge fumeti, you sa sribi nanga angri bere. En dat wil zeggen, mijn mensen, sentimentele handelingen leggen geen zoden aan de dijk. Oftewel, de koe bij de horens vatten. Ontimantaki, if you look na nyenge nyenge fumeti, you sa sribi, nanga angri bere.
2: Shoop,

0: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 30 juni. Gele erwtensoep met kip en rookworst. Bami met leversambal. Masoes moxalesi met zoute vis en gebakken vis. En masala kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
5: Doe mee met de STVS WK Toto en win! Een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasauto maar. De 4e prijs, een 55-inch smart TV. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per SMS. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 30 juni. We starten deze nieuwsuitzending met Iwan Wijngaarden. Hij is de voorzitter van de Federatie voor Afrikaan Suriname. Met hem hebben we gesproken over 1 juli. Morgen is het 163 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname. Wijngaarden zei in gesprek met Lim FM dat de nazaten van de tot slaaf gemaakten meer moeten gaan werken aan cultureel behoud.
1: Ontwikkelen. Vroeger was het meer plezier maken, maar nu gaat men meer in de diepte. Zowel onze universiteit besteedt meer aandacht eraan. Bepaalde organisaties gaan meer in diepte op het stuk van geschiedenis en beschaving van de Afro. Dus het gaat de goede kant op. Alleen de massa is niet goed genoeg bewust, maar dat is een fout van die overheid. Die overheid moest allang, we zijn nu 163 jaar verder na afschaffing slavernij. Een gedehumaniseerd mens moet je op school zetten om weer gehumaniseerd te worden. En dan moet je de jeugd beginnen. En dat hebben ze nooit gedaan. Waardoor we zitten nog met mensen die wel met al hun bagage gekomen zijn. Ze hebben aan de staan en de banen. Die zijn met de koffer gekomen met alle dingen. En die hebben zelfs scholen opgezet om het, hun beschaving, cultuur, cultuur heb ik niet gebruikt, maar beschaving. En, om het te behouden en verder te ontwikkelen. Want cultuur is een, op beschaving is een levendig ding. Het gaat niet met de tijd. En dat hebben wij, we kunnen het besef hebben niet eens, omdat we gedehumaniseerd zijn als mens. Het is al in ons weggehaald. Dat ding van ons. Heel wat is gebleven. En wat zich ontwikkeld heeft, is meer in het donker gebeurd. En meestal dingen die in het donker gebeuren zijn vaak geen goede dingen. Maar dat is in het kort wel een uitdaging van hoe ons probleem is. Maar we zijn op een goede pad.
0: Vaak genoeg wordt 1 juli door die gemeenschap gevierd door middel van feesten. Maar dan de vraag, is het een dag van feesten of zouden we op die dag juist moeten gaan bezinnen?
1: Nee, die vraag heb ik zo vaak gekregen. Je moet je voorstellen, je moet jezelf verplaatsen in die slaventijd. Dat als je met zweepslagen, de dag begon met zweepslagen hard werken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En als men vond dat je helemaal niet doet wat ze willen, dan werd je zelf doodgeschoten. Ik heb een stukje van de geschiedenis heb ik ook vastgemaakt in Suriname. Denk aan Maseri en Kommerwijn. Dus we moeten feest vieren. Blijheid is sowieso instinctief op zo'n moment voor onze voorouders toen. En de tweede natuurlijk is bezinnen. Hoe gaan we verder? Nadat je ergens een paar eeuwen ontnomen ben van je beschaving of een deel is weggehaald. Hoe ga je verder om het, maar dat is een heel moeilijke zaak, want als je gedehumaniseerd bent, kan je niet denken in je eigen straatje, of slecht denken in je eigen straatje. En dat zou die staat moeten doen na afschaffing van de slavernij, om te werken van die mensen die je ze hebben niet gevraagd om gedehumaniseerd te worden. En we moeten niet vergeten dat de inheemse ook, dus we praten over twee volkeren die hier waren, dat zijn de inheemse en die gekomen zijn uit Afrika, dat zijn de Afrikanen bij Afro's, die hebben slavernij meegemaakt. Dus die hebben een dehumaniseerde proces meegemaakt. En dat is de grote achterstand die we bekijken met alle andere groepen die 200 jaar later gekomen zijn in Sudan, of 250 jaar later gekomen zijn. Dus daarmee moeten we rekening houden. In het jaar doen we een tientje aan, een extraatje of extraatje, het hoort al lang zo te zijn. Dat wil zeggen, de groepen die dezelfde achtergrond hebben van slavernij, die moeten het samen doen. Door twee gedachten te mixen met elkaar, dan kom je op een beter resultaat. En van het jaar gaan we dat doen. We hebben aardig wat gesprekken gevoerd met de inheemse. Dat is Federatie van African Roots. Dat we twee, we hebben hetzelfde Hibi en Kunu hebben. Kunu hebben wij, dat is dan zeg maar een slavernijverleden. En niet dat wij allemaal erkennen, we hebben het langer erkend, maar universiteiten bevestigen dat de inheemse het ook, de wereld ook. En, nou, dan kunnen we niet anders dan die 1 juli, de afschaffing van de slavernij, dat we samen vieren en herdenken.
0: En als we kijken naar de positie, de maatschappelijke positie van de nazaten van de tot slaafgemaakten, heer Wijngaarde, wat is uw opvatting daarover? Staan ze goed in die maatschappij of is er nog ruimte voor ontwikkeling?
1: Er is heleboel ruimte voor ontwikkeling. Ze hebben niet gevraagd om tot slaaf gemaakt te worden. Dus we kunnen onze voorouders of de groep inheemse en Afro's kunnen echt niet kwalijk nemen. Wij moeten onszelf kwalijk nemen. Heel Suriname met zoveel etniciteiten dat we moesten werken aan wat men zegt altijd, een schakel is net zo zwak als de zwakste schakel in de wereld. En wij, degene die het zwaar gemaakt, dat zijn de Heemse en de Avlo, die zijn de zwakste schakel. En daar hebben ze niet om gevraagd om slaaf te zijn. En dan horen we als samenleving, met misschien met 10 of 15 etniciteiten, horen we samen te werken dat dit ontwikkeld wordt. Dat we een geleidelijke ontwikkeling krijgen van iedereen op dezelfde wijze. En dat je een groei kan krijgen waar je geen jealous krijgt en dat soort dingen. En dat is niet gebeurd. Dus nu moeten we inderdaad, ik zou het van hieruit willen opeisen, dat de staat, of de hele Surinaamse samenleving, de society, heb ik trouwens gevraagd in 2020 jaar. Heb ik uit alle politieke partijen gesproken, met de besturen van allemaal, opposities van coalities, van luister mensen. We hebben een groep die een slavenverleden hebben. En als je een slavenverleden hebt, dan kan je, als er goede dingen komen, mogelijkheden voor ontwikkeling, kan je niet happen erin genoeg, want je bent gedehumaniseerd. Dus we moeten alles doen om te zorgen dat de zwakke schakel, dat het sterk maakt. Met ons allen. Dat is niet gebeurd. Het schijnt dat de ene oor gegaan is en de andere oor. Ik hoop dat we nu gaan beseffen dat we niet beschuldigingen doen, maar dat we zeggen, de basis was ongezond. En de basis moeten we gezond maken.
0: Om terug te komen op dat stukje van culturele behoud, zouden wij anno 2026 in Suriname de verschillende bevolkingsgroepen, zouden ze dan nog moeten praten over cultureel behoud? Of zouden ze juist moeten kijken naar culturele integratie, assimilatie?
1: Ja, dat zijn de kreten die ik vaak gehoord heb, maar het is een hele foute insteek als je mij vraagt. Je moet zorgen dat elke etniciteit in het land hier op peil komt. En dan kan je later gaan praten over een integratie van, dan krijg je een algemene beschaving waar je alles kan terugvinden. Maar als je het gaat doen met anderen die het wel sterk hebben en de jouwe is vrij labiel, dan heb je een probleem. Dan kan je het niet terugvinden in die algemene beschaving. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Want dan zal het een blijvende hippie zijn dat je zegt, maar ik vind het zelf niet terug als Afro nieuwe wereld beschaving. En dat moeten we niet willen hebben, absoluut niet.
0: Wat is de planning van uw organisatie, Federatie voor Afrikaans Suriname? Wat staat op schema morgen?
1: Nou, wat op schema staat, dat ik samen met een de stichting die 3 jaar geleden opgericht is. De stichting die dus de slavernij herdenkt en werkt aan ontwikkeling van. Daar is de heer Roze is daar de voorzitter van. En wij zijn al 30 jaar oud, dus morgen zijn we 30 jaar oud. En dan gaan we hebben gepland van met ons 30 jaar bestaan, dat we het samen gaan doen. Dat heb ik de Roze gevraagd om het samen te doen. Niet apart, want wij doen het al langer dan 25 jaar, doen we het bij Kwaku. En het moet het niet zo zijn dat twee organisaties apart dingen doen. Dus we hebben besloten van het jaar het samen te doen. Dus op het onafhankelijksplein, niet onafhankelijksplein, maar bij Kwaku, het symbool van afschaffingsslavernij, daar gaan we samen zeg maar een bloemenhulde brengen. We gaan een gebed, traditioneel gebed hebben. En we gaan een culturele manifestatie geven van al die groepen. En we hebben als federatie gepraat met de inheemse een paar weken geleden al. En we gaan het samen doen. Dus daar gaan we krijgen dat we de tot slaafgemaakte, beide groepen, die gaan iets doen voor het eerst op 1 juli samen. Dus we groeien naar dat stukje eenheid. En daarna hebben we, dat is op het, zeg maar, bij Kwaku, het symbool van afschaffing slavernij. Maar dan hebben we dus bij ons hier, bij Bukapesi, dus waar ons centrum is, hebben de jongeren van 30 jaar geleden, die heel wat zitten in het buitenland, ja, die hebben gemeend om iets te doen met het 30-jarig bestaan van de federatie. En die hebben een braderie hebben ze georganiseerd, een lezing. Ze gaan wat onderscheiding geven aan mensen die het dienst gemaakt hebben. En dat begint vanaf 10:00 AM op woensdag hier. Maar bij Kwaku zitten we vanaf 12:00 tot 2:00 om de herdenking van afschaffingsavond. En de herdenking hier begint vanaf 10:00 tot 10:00 AM met lezingen en braderie en uitreikingen en een tentoonstelling ook van wat in die 30 jaar gebeurd is. Dat hebben we hier in de provincie Bukapesi. Is ons centrum, de Buka is daar geplaatst, mond, informatie. En Pesi is in het Alkaans plaats. We proberen zoveel mogelijk met namen, eenheid te zoeken, dus een beetje tastbare dingen.
0: Iwan Wijngaarde, de voorzitter van de federatie Fu Afrikaan Sranamang. Met hem hebben we gesproken over de dag van 1 juli, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt herdacht in Suriname. Morgen is het 163 jaar geleden dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Onlangs zijn er vragen gesteld in de Nationale Assemblée over het salaris van minister Diana Pukki. Zij is de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zo zou naar voren zijn gekomen dat de minister een dubbel salaris ontvangt. Eén als te zijn minister van Sociale Zaken en één salaris als leerkracht. De minister ging gisteren tijdens de begrotingsbehandeling nader hierop in. We voeren nu terug naar dit moment. U hoort daarbij ook de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser. Daarnaast het fractielid van de NPS, Ivanel Duplein. Cheryl Dijkstil van de VHP, als ook Ronnie Brunswijk, die de vergadering leidde.
2: Mevrouw de voorzitter, met uw toestemming wil ik wel een actuele zaak onder uw aandacht brengen. Ik denk dat bepaalde mensen niet kunnen geloven dat in de politiek niet alleen corruptelingen zitten. Of als we praten over de politiek, dan moet je corrupt zijn. Ik denk dat men zich vergist en er doet de ronde. Men maakt lange uren, overuren op social media om deze mevrouw die hier staat, Diana Maril van Pukki, te vernietigen. Maar het gaat ze niet lukken, mevrouw de voorzitter. Er wordt gesproken dat ik een extra, of dat onderwijs me door heeft betaald. In mijn vorige functie als minister van GBB heb ik het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geschreven ergens maart 2021. Ze hebben mijn salaris niet geblokkeerd, want van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb gebeld met de leiding, met de directie, om mijn salaris te blokkeren. In mijn huidige functie heb ik niet meer geschreven, maar ik heb gebeld met de directeur. En ik heb begrepen dat men pas november vorig jaar hebben ze geblokkeerd. En als ik het goed heb, ik heb de directeur gesproken, ik heb haar gevraagd om die berekening te maken, dan gaan we storten, terugstorten aan de overheid. Dus deze vrouw is geen corrupteling, ik doe mijn uiterste best. We zijn mensen, we maken fouten, maar dit is grofo. Ja, dus op mijn aandringen, laat het duidelijk zijn, hebben ze geblokkeerd. En ik heb het gevraagd in deze functie als minister van Sociale Zaken om dat wederom te doen. Dank u wel.
3: Er is een punt van orde vanuit de fractieleider van de NDP. Eén moment, minister. Wordt het punt van orde ondersteund? Ja, fractieleider, mag de fractieleider.
4: Voorzitter, ik zie ook zulke berichten via de social media. En ik heb een concreet voorstel. Het is een nieuwe wet, zoals u daarnet zei. En we weten hoe vlot de overheidsadministratie is. Mijn voorstel is dat we deze zaak, en ik denk dat ik de oproep van minister Binnenlandse Zaken in zijn lijn naar u voorstel doe, dat we, wat is een redelijk termijn, 6 maanden in acht nemen. Ik kijk naar de minister via u van Binnenlandse Zaken. 6 maanden de tijd nemen. De wet zegt dat niet. De wet zegt ja, onmiddellijk. Maar we kunnen voorstellen vanwege de praktische situatie. Laten we een termijn in acht nemen. En dat de mensen, zoals ze aangeven, fatsoenlijk terugstorten. Ja, dat is in het verleden ook gebeurd. Zonder de geldelijke voorzieningen. Dat soms onderwijs of een ander ministerie meer had betaald. Dan kreeg ze een bepaalde tijd om terug te storten. Zodat we deze zaken uit de persoonlijke sfeer halen. Dat is mijn concrete voorstel.
3: Oké.
4: Ja, via u mogelijk, als u, ik kom niet aan uw leiding, dat de minister van Binnenlandse Zaken ook daarop kan ingaan gelijk.
3: Ik zie dat de minister van Binnenlandse Zaken het woord wenst. Eén moment door minister Pokkie. We kijken naar de minister.
5: Ja. Ja, dank u wel. Zoals ik tijdens mijn spreekbeurt aan de orde had gesteld, dat aan het begin van de regeertermijn we alle ministeries hadden geschreven met de namen van de DNA-leden die nu een functie, politieke functie bekleed om hun salaris te blokkeren. Wat wij gaan doen, net als wat de fractieleider heeft gezegd, we kennen de overheidsadministratie. We zullen een update schrijven, sturen, wederom om te vragen naar de stand van zaken, zodat wij de zaak verder kunnen maken.

0: leden kan behoren. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Dus ik weet niet, mensen maken een probleem van, het is niet de eerste keer dat geld door wordt gestort. Maar het hoeft niet te zijn dat het een fout van de minister is, toch? Dus in ieder geval niet de eerste keer. De regering heeft gezegd, jullie gaan het aanpakken, dan wordt het gecorrigeerd. Dus ik weet niet waarom we een hele heise van gaan maken. Dat het de eerste keer is dat een ambtenaar twee keer gestort wordt. Dan moet het ook gestort worden. Maar goed, ik zie nog een punt van orde of... Een verduidelijking, mevrouw. Punt van orde, wordt u ondersteund? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Gaat uw gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Ook van deze zijde willen we ondersteunen voor een betere uitvoering. En we zijn content met de opmerkingen van de minister van Binnenlandse Zaken hieromtrent. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan gaan we terug naar de minister. Minister Samaka Diamanti.
3: Ja.
1: Even het woord.
3: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wacht op de berekening van het ministerie. Dus dan gaan we het bewijs van terugstorting gaan we aan uw parlement doen toekomen.
4: Minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gisteren tijdens de begrotingsbehandelingen in de Nationale Assemblée, daarvoor hoorde u ook Ronnie Brunswijk, Rabin Parmisser, Ivaniel Duplein, Cheryl Dijkstil en ook de minister van Binnenlandse Zaken, Marinus B. En zeker ook mevrouw Coutinho van de NDP. We vervolgen de begrotingsbehandelingen met de minister van Buitenlandse Zaken, en dat is Melvin Bouffa. Hij is ingegaan op vragen vanuit het parlement omtrent de aanpak van de grenskwestie met Guyana.
5: Over de kwestie Tigri, er is een zekere ontwikkeling geweest nadat ik hier inderdaad in de eerste ronde, voorzitter, heb aangegeven het belang om deze situatie verder met elkaar te bespreken. Ik heb aangegeven, voorzitter, wat mij betreft kan het niet anders. Want ik heb u al gezegd wat ik u heb kunnen zeggen. En wat verantwoord zou zijn om te zeggen. Ook wat ik nu ga zeggen in verband met hetgeen daarna zich heeft ontwikkeld. Na een presentatie van onze eigen staatsolie is daarop kritiek gekomen vanuit de Guyanese zijde over de gepresenteerde kaart. En ik gaf in een interview aan, en ik doe dat nu ook, zoals het niet anders kan. Dat mag, dat is het goed recht van elk land die vindt dat dat op een ongebruikelijke manier zou zijn gepresenteerd. Maar mij en ons belang is het Surinaams belang, gaf ik eerder aan. En dat is dat wij zo zuiver mogelijk onze soevereiniteit bewaken, presenteren. En daarachter staan en blijven staan, kamerbreed. Daar gaat geen enkele verandering in komen. Dus het is een standaardprocedure inderdaad. Dat zowel van de Guyanese zijde, maar ook van de Surinaamse zijde, en zeker de afgelopen periode, wij zien dat het land in protest komt. En deze regering, deze minister, laat geen enkele gelegenheid voorbij lopen om ons protest aan te tekenen. U hebt gehoord wat ik eerder aangaf. En helemaal in Nederland, niet in Suriname of Guyana, helemaal in Nederland is wat ons betreft een verkeerde kaart van Suriname gepresenteerd. En het eerste wat we hebben gedaan, we hebben direct protest aangetekend. Ik dacht binnen een paar dagen, nog niet eens een week, meteen. En als in dit geval Guyana dat wil doen, dat mag, dat kan. Wat ik wel weet, dat alle protesten bij elkaar opgeteld het probleem niet zal oplossen. Dat weet ik wel. En dat kunnen we in alle openheid met elkaar zeggen. Ik ga u zeggen, dat heb ik ook al een keer gezegd aan mijn counterpart in Guyana. Wat we wel moeten doen,

0: is die grenscommissie aan het werk zitten. En voorzitter, de gedreven voorzitter van de grenscommissie van Suriname is ready en is op dit moment hier in uw zaal ter ondersteuning van zijn minister. Maar tot nu toe kijken we nog uit en wachten we en rekenen we erop dat Guyana zijn of haar grenscommissie invult, zodat de 7e vergadering kan komen, voorzitter. En wij zullen daartoe blijven aandringen. En alle openheid, mag ik u zeggen, ik gaf aan, uw minister gaat naar de multilaterale vergaderingen en ik zeg, we droppen onze boodschap voor internationaal, regionaal podium. Maar daar waar het mogelijk is, gaan we bilateraal, zij het formeel of zij het in de gangen. They call it een pull-up, no? Zal een gewichtig woord? Weet dat, pull-up? Pull-up meetings. Voorzitter, ik leer allerlei dingen hier. Pull-up meeting, dat betekent, they meet once maar zij af van Oudu. Of zij wat tegen ons aan niet. Soms kun je een vergadering aanvragen, maar soms kun je elkaar ook ontmoeten. Ja, in de marges. En zo heb ik collega Guyana ook ontmoet. Een dag nadat deze kwestie heeft gespeeld. En gevraagd wanneer gaan we met elkaar zitten om over onze belangrijke bilaterale zaken te praten. En ik moet zeggen, in goed verstand hebben we ons voorgenomen om dat te doen. Zeer binnenkort, heel concreet, in de marges van de aanstaande CARICOM staatshoudenvergadering. En ook dit zal ik opnieuw op agenda brengen, voorzitter, om stappen te zetten richting een oplossing. En verder nodig ik u uit om met comité-generaal diepgaander hierover te praten. Dus lid Jogi, dan is de vraag aan u om u in te spannen dat die vergadering komt. Wij zijn in elk geval ready om dat te doen. Voorzitter, weet u, ik heb opgeroepen om Tigri het comité-generaal te bespreken. En het is niet voorgeschreven of voorgetypt, maar laat me wel iets vanuit mijn hart zeggen, voorzitter. Asranamang. Tigri zullen we niet in partijpolitiek verband moeten trekken, voorzitter. Because the blame can go all around. Want het is niet van vandaag. Het is een erfenis, voorzitter, vanaf de staatkundige onafhankelijkheid. Vanaf 75. Vandaag heb ik een medeverantwoordelijkheid vanuit deze regering. Die wel stappen heeft gezet en nog zal zetten, voorzitter. En daarom roep ik op. Laten wij dat in besloten verband verder bespreken. Want dat gehaal en getrek, ja, maar waar was de regering van 10 jaar? Ik kan ook zeggen, in 2012 is de grenscommissie na 40 jaar ingesteld. Dat heeft de regering in 2012 gedaan. En u weet wie vorm en deel uitmaakte van die regering in 2012. Het is niet van 50 jaar oud, zoals lid Jogi heeft gezegd. Dat is geen juiste informatie. De grenscommissie is ingesteld in 2012. En zal ik u vertellen, via uw voorzitter, het geachte lid Charman, er zijn ruim 6 vergaderingen geweest en er zijn tal van documenten uitgewisseld. Dus het heeft wel zijn nut bewezen. En zeker tot op zeker punt. En ik zeg vanaf 22, en ik weet niet waarom, is men in feite geconfronteerd geraakt met een vertraging daarbij. Heeft die vertraging te maken met onze andere posities en houding? Heeft het te maken met beloften van visserijvergunningen? Heeft het te maken met andere afspraken en spanningen? I don't know. Daar heb ik geen idee over. En wij zetten u in voor de navolgende vergaderingen. Wij zetten u in voor de navolgende stappen die er moeten worden gezet. En weet u, diplomatie moet inderdaad begrepen worden. Maar voorzitter, als ik hier heb gezegd We hebben niets aan het toeval overgelaten. We hebben steeds adequaat gereageerd. Middels diplomatieke nota. Is dat geen diplomatieke aanzet? Wanneer we hebben gezegd, wij communiceren over de grenscommissie, die volgens diplomatieke kanalen en volgens die structuren, voorzitter, in overleg met elkaar heeft gestaan en zal staan, is dat geen diplomatieke interventie? Dus dat begrijp ik niet, de vraag door het Letjoki gesteld dat er niets gebeurt. Voorzitter, naar mijn waarneming en naar mijn observatie heeft deze regering, voorzitter, in vergelijking met alles wat we daarvoor hebben gezien en gehad, en zeker de afgelopen 5 jaar, waar er bijna over die regering in gelopen is met allerlei uitspraken. Regeringslieden zijn zelf voor corrupt uitgemaakt en er is niet eens 1 letter van een nota naartoe gegaan. Wel heeft deze regering wel bewezen dat zolang er vanuit de Guyanese zijde, of van welke zijde dan ook, in het kader van Sautaki, wij gaan onze soevereiniteit moeten beschermen en bewaken, heeft deze regering adequaat gereageerd. En zal ik u nog wat zeggen, voorzitter? Op de nota, en misschien is dat niet zo diplomatiek, want je zou het eerst moeten doen, maar op de nota die we onlangs hebben zien langskomen, laat me het dan wel diplomatiek zeggen, is de regering, is het ministerie, uw ministerie van Buitenlandse Zaken en uw minister die hier staat, klaar om daar antwoord op te geven.
1: Minister.
0: Dus ik wil een oproep doen tot slot, voorzitter.
1: Minister, ik
0: de
1: denk...
0: De zaak, mag ik afsluiten alsjeblieft, voorzitter, ben ik klaar, mag u aan het woord zijn. De zaak is een nationale zaak. Het heeft geen enkele zin, geachte Letjoki die nu helaas niet in de zaal is. Of wie dan ook, voorzitter, om daar partijpolitiek mee te bedrijven. Daar gaat u mij niet voor vinden. U gaat me vinden om in een nationale approach en daarom mijn derde oproep in uw zaal om een comité-generaal te gaan. Kotak ons refilix raman en laten we een besluit nemen hoe wij gaan garanderen en verder gaan garanderen. Want niets is wat ons betreft inderdaad betwistelijk, Charman. Maar hoe wij zullen garanderen dat we de volgende stappen zetten, dat de zaak in derhalve mate wordt opgepakt en opgelost, zodat het is in ons belang.
2: Minister Melvin Bouffa van Buitenlandse Zaken. Hij is tijdens de begrotingsbehandelingen gisteren in de Nationale Assemblee ingegaan op vragen met betrekking tot de grenskwestie met Guyana. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Ashna Kanhai, die van huis uit advocaat is en onlangs is beëdigd tot ambassadeur, heeft zich enigszins gestoord aan een daad van een collega-advocaat die ongevraagd een foto van haar heeft gemaakt in toga in het gerechtsgebouw. Deze foto werd vervolgens op social media geplaatst met de tekst dat mevrouw Kanhai een dubbele functie bekleedt. We spraken haar op haar kantoor en zij uitte zich als volgt.
3: Ik vind het wel belangrijk om transparant te zijn. Als ik een regering heb besproken op dubbele functies, dan zal ik me toch niet schuldig maken aan hetzelfde. Dus als er foto's worden gemaakt in het gerechtsgebouw zonder mijn toestemming in toga, terwijl mijn toga mijn heilig is geweest. Het is, als ik die toga niet heb, kan ik mijn brood als advocaat niet verdienen. Wanneer ik die toga aan heb en mensen zien kans om een foto van me te maken ongevraagd, dan vraag ik me af of we niets anders te doen hebben. Ik vind het niet erg, maar had me gevraagd, dan had ik die toga uitgedaan, geposeerd voor een mooie foto. En dan had u me gevraagd, Ashna, heb je een dubbele functie? Dan had ik het antwoord daarop gewoon gegeven. Overigens heeft een deurwaarder me het laatst gevraagd. Maar meester, hoe zit het nou? Bent u dan? En ik heb het gewoon uitgelegd. Ik zeg, mijn werkzaamheden vangen aan in de maand juli. Dus, als ambassadeur. Dus ik kan tot dat moment, kan ik eigenlijk lopende zaken afhandelen. En dat doe ik.
2: Ja, nou begrijp ik het niet zo goed. En ik denk vele mensen. Vooral als we zien dat u 2 weken geleden officieel bent beëdigd. En u nu aangeeft dat u pas volgende maand officieel in functie treedt. Hoe zit dat eigenlijk?
3: Die beëdiging en die arbeidsrelatie. Want ik ben natuurlijk geen, ik werkte niet al bij de overheid. Dus als je dan overgaat in die functie, dan is er een overlapperiode. En die beëdiging heeft plaatsgevonden zodat er voldoende tijd is dat ik in elk geval de zaken die in orde gemaakt moeten worden met betrekking tot mijn functioneren, dat ik dat in orde kan maken. En dat is nu al gebeurd. Dus ja. Ik heb ook netjes afgestemd dat ik in elk geval tot het moment dat ik officieel ga werken als ambassadeur, dat ik tot dat moment zaken afhandel als advocaat. Ja. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Dus van een dubbele functie is er geen sprake.
2: Ja. En overigens mag dat ook niet, want advocaat zijn en ambassadeur zijn. Weliswaar, ambassadeurschap valt binnen dat gedeelte van overheid.
3: Ja.
2: En publieke sector, ja. Mag ik het zo noemen. Ja. En dat van advocaat, dat valt een beetje onder een private sfeer.
3: Ja, dus ik werk voor een onderneming als advocaat. En ik stop daarmee op het moment dat ik dus als ambassadeur ga werken. Het punt is dat het helemaal geen zin heeft om die discussie aan te zwengelen. Omdat we dan de vinger moeten wijzen naar zoveel andere mensen. En het heeft weinig zin om daarmee te beginnen. Omdat iedereen heeft zo zijn verhaal. Niemand gaat broodeloos wachten. Toch? Niemand gaat dat doen. Het een gaat over op het ander. En dat is het moment van, opvolging. Dat is in mijn geval ook zo. Dus ik heb geen enkele reden om dubbel inkomen te willen hebben. En voor hoe lang? Want ik ben 2 weken geleden beëdigd. Toen is het proces in gang gezet om te formaliseren dat mijn beëdiging... Ik ben nu beëdigd en vanaf nu ben ik dus gevolmachtigd ambassadeur. En dan worden zaken in werking gebracht. En als die zaken in orde zijn, dan wordt er naar een datum gestreefd om te beginnen met werken.
2: Ja. En als we het goed mogen begrijpen, want vorige week hebben wij ook zo'n item gebracht waarbij uw collega, de heer Meijer, zijn eerste salaris heeft gedoneerd aan zo'n een tehuis of huizen Tiltil, om exact te zijn. Hebt u ook al een salaris ontvangen als ambassadeur, mevrouw Kanaai?
3: Nee, ik heb nog geen salaris ontvangen als ambassadeur. Nee, dus dat is ik zeg toch, ik heb geen dubbel inkomen. Waarom zou ik dat doen? Het zou bij mij ook niet kunnen. Ik zit zo niet in elkaar. En ik kan niet 2-3 jaar lang op lim zitten hameren op mensen, want ik heb ook die comments gezien. Ik heb zelf geen behoefte om te lang op Facebook te zijn, maar ik kreeg het binnen. En toen ik die foto zag, toen dacht ik, deze foto is van afgelopen vrijdag. En het frappante is, het is gemaakt door een collega die daar ook in toga zat. Die mij had kunnen vragen. I Ashna, i collega, hoe zit het nou? Maar dat gebeurt niet. Die collega maakt kennelijk stiekem een foto van mij terwijl ik daar sta. En dus mij van geen kwaad bewust ben. Als ik het stiekem doe, dan ga ik toch niet in toga daar staan in een gebouw waar iedereen kan langskomen. De vraag is of er zo foto's mogen worden gemaakt in het gerechtsgebouw. En dan is die foto nog eens een keer gebruikt om een bepaalde indruk te wekken bij de gemeenschap die onjuist is. En daar wrong het voor mij. Want ik ga doorgaans niet in op de dingen die men zegt op Facebook over mij. De gemeenschap kent Ashna Kanhai.
2: Ja.
3: En daar moet de gemeenschap het mee doen. Ik ben een transparant mens en het bespreken van mij als vrouw vind ik beneden maat. Maar goed, als mensen iets anders te doen hebben, dan doen ze het maar.
2: Ja, dus dat is mijn volgende vraag. Ja. Ligt u wakker van al die kritiek?
3: Absoluut niet. Ik heb naar een prachtige film gekeken met mijn dochter en ik ben gaan slapen. En weet je wat ik ook heb gedaan? De Mensenrechtenraad is nu in zitting. En de kwestie van Venezuela is besproken vandaag. Dus ik heb vroegsmorgens ben ik opgestaan om UNTV te volgen.
2: Okay.
3: Ja, dus ik doe de voorbereiding van mijn werk als ambassadeur, laat me dat goed zeggen, ben ik eigenlijk al een tijdje aangevangen, al een paar maanden ben ik daarmee bezig. Het volgen van die organisaties. En wat eraan zit te komen is bijvoorbeeld de rapportages van bij de Mensenrechtenraad van de VN. En die zijn intussen al begonnen. En wat ik zei vanmorgen, heb ik de spreekbeurten over Venezuela heb ik gevolgd.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Nee, dus ik ben er niet wakker van. En ik word al wel vroeg wakker om te kunnen volgen, want met het tijdsverschil met Geneve. Er zit volgens mij iets van 4 uur of 5 uur tijdsverschil. Dus dan kan ik die ontwikkelingen daar zien. Ik ben al wakker als ik hier nog slaap.
2: Ja, maar om toch terug te komen op de vraag. Mogen er wel foto's gemaakt worden in het gerechtsgebouw?
3: Ik heb dat geverifieerd en ik begreep dat het niet mag. Dus het is alleen maar nog kwalijker dat een collega-advocaat zo'n foto maakt.
2: Ja.
3: En mijn boodschap is, als je een foto van me wil, vraag me, dan poseer ik. Mm. Maar maak geen foto's van mij en mijn toga. Want die toga is mijn heilig. Die toga betekent mijn brood. En als u die, en u draagt zelf ook een toga, toch? Dus ik bedoel, welk politiek gewin heeft men bereikt door die foto te publiceren om vervolgens een hele discussie op gang te brengen, terwijl men gewoon met een simpele vraag: heb je een dubbele functie? Dan zeg ik nee, ik heb geen dubbele functie. Mm. Maar ik ga vanaf volgende maand wel geen advocatenwerk meer doen.
2: Ja. En wat is uw verstandhouding met die collega?
3: Ik heb geen verstandhouding. Ik ben met alle collega's collegiaal. Maar ik groet die collega al een hele tijd niet, omdat ze me nooit groet. Ik heb een paar keer gegroet. Ze groet niet.
2: Oké. Okay.
3: En ik denk, ja, ik vind het jammer hoor dat vrouwen dat met vrouwen doen. Want u weet, ik ben wat dat betreft een heel erg pro-vrouw. Mm. En het is jammer. Ik zou het vrouwvolk in onze gemeenschap aansporen om ook solidair te zijn. Mannen zijn toch altijd solidair met elkaar. Waarom kunnen vrouwen dat niet zijn?
2: Om terug te komen op dat van de foto, gaat u het daarbij laten?
3: Ja, omdat ik nu eigenlijk weinig tijd heb. Zoals ik u zei, ik volg Mensenrechtenraad. En ik ben aan het afronden op de praktijk. We moeten nog inpakken en dat soort dingen allemaal regelen. Dus ik moet eigenlijk op stand-by zijn. Als ik weet van volgende week ga je vertrekken, dan moet ik vertrekken. Omdat dat allemaal via Buitenlandse Zaken wordt geregeld.
2: Ashna Kanhai, we hebben haar gisteren gesproken op haar kantoor. Zij heeft zich enigszins gestoord aan een daad van een collega om een foto van haar te maken in haar toga. En ook nog in het gerechtsgebouw. De foto die werd vervolgens op social media geplaatst met de tekst dat mevrouw Kanhai een dubbele functie zou bekleden. Mevrouw Kanhai ontkrachtte deze bewering. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 30 juni. Blijft u afgestemd. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een fijne dag. Verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag dinsdag 30 juni. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Terheri met zoute vis en ei. Masoes moksa lesi met gerookte kip en kool erdoor. Pindasoep met kip. Gebakken vis met oma, haar speciale saus. Rijst, pom en pastei. Als groente, kousenband, dagoblad, antroa en sopropo. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Annyeouso. Nanga ekte Schwitesi Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 30 juni, gele erwtensoep met kip en rookworst, bami met leversambal, masus moxalesi met zoutevis en gebakken vis en masala kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: the greatest.
1: The number one tune this week.
0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag dinsdag 30 juni. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Tergeri met zoute vis en ei. Masoes moksa lesi met gerookte kip en kool erdoor. Pindasoep met kip. Gebakken vis met oma, haar speciale saus, rijst, pom en pastei. Als groente, kousenband, dagoblad, antroa en sopropo. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Naga ekte, schwitissi, fufossi, Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 30 juni. We starten deze nieuwsuitzending met Iwan Wijngaarde. Hij is de voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Suriname. Met hem hebben we gesproken over 1 juli. Morgen is het 163 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname. Wijngaarde zei in gesprek met Lim FM dat de nazaten van de tot slaaf gemaakten meer moeten gaan werken aan cultureel behoud.
1: Ontwikkelen. Vroeger was het meer plezier maken, maar nu gaat men meer in de diepte. Zowel onze universiteit besteedt meer aandacht eraan. Bepaalde organisaties gaan meer in diepte op het stuk van geschiedenis en beschaving van de Afro. Dus het gaat de goede kant op. Alleen de massa is niet goed genoeg bewust, maar dat is een fout van die overheid. De overheid moest al lang, we zijn nu 163 jaar verder na afschaffing slavernij. Een gedehumaniseerd mens moet je op school zetten om weer gehumaniseerd te worden. En dan moet je met de jeugd beginnen. En dat hebben ze nooit gedaan. Waardoor we zitten nog met mensen die wel met al hun bagage gekomen zijn. Ze hebben aan de staan en de Japanen. Die zijn met de koffer gekomen, met al hun dingen. En die hebben zelfs scholen opgezet om het. Hun beschaving, cultuur, cultuur heb je gebruikt, maar beschaving. En, om het te behouden en verder te ontwikkelen. Want cultuur is een, op beschaving is een levendig ding. Het gaat niet met de tijd. En dat hebben wij, we kunnen het besef hebben niet eens, omdat we gedehumaniseerd zijn als mens. Het is al in ons weggehaald, dat ding van ons. Heel wat is gebleven. En wat zich ontwikkeld is meer in het donker gebeurd. En meestal dingen die in het donker gebeuren zijn vaak geen goede dingen. Maar dat is in het kort wel een uitleg geef van hoe ons probleem is. Maar we zijn op een goede pad.
0: Vaak genoeg wordt 1 juli door die gemeenschap gevierd door middel van feesten. Maar dan de vraag, is het een dag van feesten of zouden we op die dag juist moeten gaan bezinnen?
1: Nee, die vraag heb ik zo vaak gekregen. Je moet je voorstellen, je moet jezelf verplaatsen in die slaventijd. Dat als je met zweepslagen, de dag begon met zweepslagen hard werken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En als men vond dat je helemaal niet doet wat ze willen, dan werd je zelf doodgeschoten. Ik heb een stukje van de geschiedenis heb ik ook vastgemaakt in Suriname. Denk aan Maseri en Kommerwijn. Dus we moeten feest vieren. Blijheid is sowieso instinctief op zo'n moment voor onze voorouders toen. En de tweede natuurlijk is bezinnen. Hoe gaan we verder? Nadat je ergens een paar eeuwen ontnomen ben van je beschaving, of een deel is weggehaald. Hoe ga je verder om het, maar ja, dat is een heel moeilijke zaak, want als je gedehumaniseerd bent, kan je niet denken in je eigen straatje, of slecht denken in je eigen straatje. En dat zou die staat moeten doen, na afschaffing van de slavernij, om te werken van die mensen die je ze hebben niet gevraagd om gedehumaniseerd te worden. En we moeten niet vergeten dat de inheemse ook, dus we praten over twee volkeren die hier waren, dat zijn de inheemse en die gekomen zijn uit Afrika, dat zijn de Afrikanen bij Afro's, die hebben slavernij meegemaakt. Dus die hebben een dehumaniseerde proces meegemaakt. En dat is de grote achterstand die we bekijken met alle andere groepen die 200 jaar later gekomen zijn in Sudan, of 250 jaar later gekomen zijn. Dus daarmee moeten we rekening houden. Het jaar doen we een tientje aan, een extraatje of extraatje, het hoort al lang zo te zijn. Dat wil zeggen, de groepen die dezelfde achtergrond hebben van slavernij, die moeten het samen doen. Door twee gedachten te mixen met elkaar, dan kom je op een beter resultaat. En van het jaar gaan we dat doen. We hebben aardig wat gesprekken gevoerd met de inheemse. Als federatie van African Roots. Dat we twee, we hebben hetzelfde Hebi en Kunu hebben. Kunu hebben wij, dat is dan zeg maar een slavernijverleden. En nu dat wij allemaal erkennen, of we hebben het langer erkend, maar universiteiten bevestigen dat de inheemse het ook, de wereld ook. En, nou, dan kunnen niet anders dan die 1 juli, de afschaffing van de slavernij, dat we samen vieren en herdenken.
0: En als we kijken naar de positie, de maatschappelijke positie van de nazaten van de tot slaafgemaakten, heer Wijngaarden, wat is uw opvatting daarover? Staan ze goed in die maatschappij of is er nog ruimte voor ontwikkeling?
1: Oh, er is helemaal ruimte voor ontwikkeling. Ze hebben niet gevraagd om tot slaafgemaakt te worden. Dus we kunnen onze voorouders of de groep inheemse en Afro's kunnen echt niet kwalijk nemen. Wij moeten onszelf kwalijk nemen. Heel Suriname met zoveel etniciteiten. Dat we moesten werken aan wat men zegt altijd. Een schakel is net zo zwak als de zwakste schakel in het leven. En wij, degene die het slaaf gemaakt, dat zijn de inheemse en de Afro. Die zijn de zwakste schakel. En daar hebben ze niet om gevraagd om slaaf te zijn. En dan horen we als samenleving, misschien met 10 of 15 etniciteiten, horen we samen te werken dat dit ontwikkeld wordt. Dat we een geleidelijke ontwikkeling krijgen van iedereen op dezelfde wijze. En dat je een groei kan krijgen waar je geen jealous krijgt en dat soort dingen. En dat is niet gebeurd. Dus nu moeten we inderdaad, ik zou het van hieruit willen opeisen, dat de staat, of de hele Surinaamse samenleving, de society, heb ik trouwens gevraagd in 2020, ja, heb ik uit alle politieke partijen gesproken, met de besturen van allemaal, opposities van coalities. Maar luister mensen, we hebben een groep die een slavenverleden hebben. En als je een slavenverleden hebt, dan kan je, als er goede dingen komen, mogelijkheden voor ontwikkeling, kan je niet happen erin genoeg, want je bent gedehumaniseerd. Dus we moeten alles doen om te zorgen dat de zwakke schakel, dat het sterk maakt, met ons allen. Dat is niet gebeurd. Het schijnt dat de ene oor gegaan is en de andere oor. En ik hoop dat we nu gaan beseffen dat we niet beschuldigingen doen, maar dat we zeggen, de basis was ongezond. En de basis moeten we gezond maken.
0: Om terug te komen op dat stukje van cultureel behoud, zouden wij anno 2026 in Suriname nog de verschillende bevolkingsgroepen, zouden ze dan nog moeten praten over cultureel behoud? Of zouden ze juist moeten kijken naar culturele integratie, assimilatie?
1: Ja, dat zijn de kreten die ik vaak gehoord heb, maar het is een hele foute insteek als je mij vraagt. Je moet zorgen dat elke etniciteit in het land hier op peil komt. En dan kan je later gaan praten over een integratie van, dan krijg je een algemene beschaving waar je alles kan terugvinden. Maar als je het gaat doen met anderen die het wel sterk hebben en de jouwe is vrij labiel, dan heb je een probleem. Dat kan je niet terugvinden in die algemene beschaving. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Want dan zal het een blijvende hippie zijn dat je zegt, maar ik vind het zelf niet terug als Afro in die nieuwe wereld beschaven. En dat moeten we niet willen hebben. Absoluut niet.
0: Wat is de planning van uw organisatie, Federatie voor Afrikaans Renamang? Wat staat op schema morgen?
1: Nou, wat op schema staat, dat ik samen met de stichting die 3 jaar geleden opgericht is, de stichting die dus de slavernij herdenkt en werken aan ontwikkeling van. Daar is de heer Roosen is daar de voorzitter van. En wij zijn al 30 jaar oud, dus morgen zijn we 30 jaar oud. En dan hebben we gepland van met ons 30 jaar bestaan dat we het samen gaan doen. Dat hebben we de Roze gevraagd om het samen te doen. Niet apart, want wij doen het al langer dan 25 jaar doen we bij Kwaku. En moet het niet zo zijn dat twee organisaties apart dingen doen. Dus we hebben besloten van het jaar het samen te doen. Dus op het onafhankelijksplein, al niet onafhankelijksplein, maar bij Kwaku, het symbool van afschaffingsslavernij, daar gaan we samen een bloemenhulde brengen. We gaan een gebed, traditioneel gebed hebben. En we gaan een culturele manifestatie geven van al die groepen. En we hebben als federatie gepraat met de inheemse een paar weken geleden al. En we gaan het samen doen. Dus daar gaan we krijgen dat we de tot slaafgemaakte, beide groepen, die gaan iets doen voor het eerst op 1 juli samen. Dus we groeien naar dat stukje eenheid. En daarna hebben we dat eens op het, bij Kwaku, het symbool van afschaffing slavernij. Maar dan hebben we dus bij ons hier, bij Bukapesi, dus waar ons centrum is, hebben de jongeren van 30 jaar geleden, die heel wat zitten in het buitenland, die hebben gemeend om iets te doen met het 30-jarig bestaan van de federatie. En die hebben een braderie hebben ze georganiseerd, een lezing. Ze hebben ze gaan wat onderscheiding geven aan mensen die het verdienstelijk gemaakt hebben. En dat begint vanaf 10 uur 's morgens op woensdag hier. Maar bij Kwaku zitten we vanaf 12 uur tot 2 uur om de herdenking van afschaffingsavonden. En de herdenking hier begint vanaf 10 uur tot 10 uur 's avonds met lezingen en braderie en uitreikingen en tentoonstelling ook van wat in die 30 jaar gebeurd is. Dat hebben we hier in de Prefinland Bukapesi. Dat is ons centrum. De Buka is daar plaats, mond, informatie. En Pesi is in het Alkaans plaats. We proberen zoveel mogelijk met name eenheid te zoeken, dus een beetje tastbare dingen.
0: Iwan Wijngaarde, de voorzitter van de federatie Fu Afrikaan Sranamang. Met hem hebben we gesproken over de dag van 1 juli, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt herdacht in Suriname. Morgen is het 163 jaar geleden dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Onlangs zijn er vragen gesteld in de Nationale Assemblée over het salaris van minister Diana Pukki. Zij is de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zo zou naar voren zijn gekomen dat de minister een dubbel salaris ontvangt. 1 als te zijn minister van Sociale Zaken en 1 salaris als leerkracht. De minister ging gisteren tijdens de begrotingsbehandeling nader hierop in. We voeren nu terug naar dit moment. U hoort daarbij ook de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser. Daarnaast het fractielid van de NPS, Ivanel Duplein. Cheryl Dijkstil van de VHP, als ook Ronnie Brunswijk, die de vergadering leidde.
2: Mevrouw de voorzitter, met uw toestemming wil ik wel een actuele zaak onder uw aandacht brengen. Ik denk dat bepaalde mensen niet kunnen geloven dat in de politiek niet alleen de corruptelingen zitten. Of als we praten over de politiek, dan moet je corrupt zijn. Ik denk dat men zich vergist en er doet de ronde. Men maakt lange uren, overuren op social media om deze mevrouw die hier staat, Diana Maril van Pukki, te vernietigen. Maar het gaat ze niet lukken, mevrouw de voorzitter. Er wordt gesproken dat ik een extra, of dat onderwijs me door heeft betaald. In mijn vorige functie als minister van GBB heb ik het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geschreven ergens maart 2021. Ze hebben mijn salaris niet geblokkeerd, want van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb gebeld met de leiding, met de directie, om mijn salaris te blokkeren. In mijn huidige functie heb ik niet meer geschreven, maar ik heb gebeld met de directeur. En ik heb begrepen dat men pas november vorig jaar hebben ze geblokkeerd. En als ik het goed heb, ik heb de directeur gesproken, ik heb er gevraagd om die berekening te maken, dan gaan we storten, terugstorten aan de overheid. Dus deze vrouw is geen corrupteling. Ik doe mijn uiterste best. We zijn mensen, we maken fouten, maar die is grof. Ja, dus op mijn aandringen, laat het duidelijk zijn, hebben ze geblokkeerd. En ik heb het gevraagd in deze functie als minister van Sociale Zaken om dat wederom te doen. Dank u wel.
3: Er is een punt van orde vanuit de fractieleider van de NDP. Eén moment, minister. Wordt het punt van orde ondersteund? Ja, fractieleider, mag de fractieleider.
4: Voorzitter, ik zie ook zulke berichten via de social media. En ik heb een concreet voorstel. Het is een nieuwe wet, zoals u daarnet zei. En we weten hoe vlot de overheidsadministratie is. Mijn voorstel is dat we deze zaak, en ik denk dat ik de oproep van minister Binnenlandse Zaken in zijn lijn naar u voorstel doe, dat we, wat is een redelijk termijn, 6 maanden in acht nemen. Ik kijk naar de minister via u van Binnenlandse Zaken. 6 maanden de tijd nemen. De wet zegt dat niet. De wet zegt ja, onmiddellijk. Maar we kunnen voorstellen vanwege de praktische situatie. Laten we een termijn in acht nemen en dat de mensen, zoals ze aangeven, fatsoenlijk terugstorten. Ja, dat is in het verleden ook gebeurd, zonder de geldelijke voorzieningen, dat soms onderwijs of een ander ministerie meer had betaald, dan kregen ze een bepaalde tijd om terug te storten. Zodat we deze zaken uit de persoonlijke sfeer halen. Dat is mijn concrete voorstel.
3: Oké.
4: Okay. Ja, via u, mogelijk, als u, ik kom niet aan uw leiding, dat de minister van Binnenlandse Zaken ook daarop kan ingaan gelijk.
3: Ik zie dat de minister van Binnenlandse Zaken het woord wenst. Eén moment, minister Pokkie. We kijken naar de minister.
5: Ja, dank u wel. Zoals ik tijdens mijn spreekbeurt aan de orde had gesteld, dat aan het begin van de regeertermijn we alle ministeries hadden geschreven met de namen van de DNA-leden die nu een functie, politieke functie bekleed om hun salaris te blokkeren. Wat wij gaan doen, net als wat de fractieleider heeft gezegd, we kennen de overheidsadministratie. We zullen een update schrijven, sturen, wederom om te vragen naar de stand van zaken, zodat wij de zaak verder kunnen monitoren als ministerie van Binnenlandse Zaken. Dank u wel.
6: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, je hebt maar 4 ondersteuners nodig, maar er zijn meerdere ondersteuners gekomen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb geluisterd naar het voorstel van de fractieleider van de NDP en ik vind het zeer sympathiek. En zeker ook wat de coördinator van de regering gezegd heeft. Maar ik wil toch een toetje erbij zetten dat wij als parlementariërs, dat wij toch wel kijken, als we inderdaad dat geld nog krijgen, dat we dat ook zelf kenbaar maken. Dus het komt vanuit de regering. Het voorstel is hier gedaan vanuit de fractieleider van de NDP. Maar laten wij ook een beetje proberen om te kijken wat wij kunnen doen, zodat dit probleem tot het verleden kan behoren. Dank u wel, voorzitter.
7: Dank u wel. Dus ik weet niet, mensen maken een probleem van, het is niet de eerste keer dat geld door wordt gestort. Maar het hoeft niet te zijn dat het een fout van de minister is, toch? Dus in ieder geval niet de eerste keer. De regering heeft gezegd, jullie gaan het aanpakken, dan wordt het gecorrigeerd. Dus ik weet niet waarom we een hele heise van gaan maken. Dat het de eerste keer is dat een ambtenaar 2 keer gestort wordt, dan moet het toch gestort worden. Maar goed, ik zie nog een punt van orde of een verduidelijking, mevrouw. Punt van orde, wordt u ondersteund? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Gaat uw gang.
8: Dank u wel, voorzitter. Ook van deze zijde willen we ondersteunen voor een betere uitvoering. En we zijn content met de opmerkingen van de minister van Binnenlandse Zaken hieromtrent. Dank u wel.
7: Dank u wel. Dan gaan we terug naar de minister. Minister Samaka Diamanti.
2: Ja.
7: Even het woord.
2: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wacht op de berekening van het ministerie. Dus dan gaan we het bewijs van terugstorting gaan we aan uw parlement doen toekomen.
0: Minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gisteren tijdens de begrotingsbehandelingen in de Nationale Assemblée. Daarvoor hoorde

Nadat ik hier inderdaad in de eerste ronde, voorzitter, heb aangegeven het belang om deze situatie verder met elkaar te bespreken. Ik heb aangegeven, voorzitter, wat mij betreft kan het niet anders. Want ik heb u al gezegd wat ik u heb kunnen zeggen. En wat verantwoord zou zijn om te zeggen. Ook wat ik nu ga zeggen in verband met hetgeen daarna zich heeft ontwikkeld na een presentatie van onze eigen staatsolie is daarop kritiek gekomen vanuit de Guyanese zijde over de gepresenteerde kaart. En ik gaf in een interview aan, en ik doe dat nu ook, zoals het niet anders kan. Dat mag, dat is het goed recht van elk land die vindt dat dat op een ongebruikelijke manier zou zijn gepresenteerd. Maar mij en ons belang is het Surinaams belang, gaf ik eerder aan. En dat is dat wij zo zuiver mogelijk onze soevereiniteit bewaken, presenteren. En daarachter staan en blijven staan, kamerbreed. Daar gaat geen enkele verandering in komen. Dus het is een standaardprocedure inderdaad. Dat zowel van de Guyanese zijde, maar ook van de Surinaamse zijde, en zeker de afgelopen periode, wij zien dat het land in protest komt. En deze regering, deze minister, laat geen enkele gelegenheid voorbij lopen om ons protest aan te tekenen. U hebt gehoord wat ik eerder aangaf. En helemaal in Nederland, niet in Suriname of Guyana, helemaal in Nederland is wat ons betreft een verkeerde kaart van Suriname gepresenteerd. En het eerste wat we hebben gedaan, we hebben direct protest aangetekend. Ik dacht binnen een paar dagen, nog niet eens een week, meteen. En als in dit geval Guyana dat wil doen, dat mag, dat kan. Wat ik wel weet, dat alle protesten bij elkaar opgeteld het probleem niet zal oplossen. Dat weet ik wel. En dat kunnen we in alle openheid met elkaar zijn. Ik ga u zeggen, dat heb ik ook al een keer gezegd aan mijn counterpart in Guyana. Wat we wel moeten doen, is die grenscommissie aan het werk zetten. En voorzitter, de gedreven voorzitter van de grenscommissie van Suriname is ready en is op dit moment hier in uw zaal ter ondersteuning van zijn minister. Maar tot nu toe kijken we nog uit en wachten we en rekenen we erop dat Guyana zijn of haar grenscommissie invult, zodat de 7e vergadering kan komen, voorzitter. En wij zullen daartoe blijven aandringen. En in alle openheid mag ik u zeggen, ik ga van, uw minister gaat naar de multilaterale vergadering en ik zeg, we droppen onze boodschap voor internationaal, regionaal podium. Maar daar waar het mogelijk is, gaan we bilateraal, zij het formeel of zij het in de gangen. They call it een pull-up, no? Zal een gewichtig woord? Weet dat, pull-up? Pull-up meetings, voorzitter, ik leer allerlei dingen hier. Pull-up meeting, dat betekent, they meet once, maar zij af van Oudu. Of zij want tegen once, Annie. Soms kun je een vergadering aanvragen, maar soms kun je elkaar ook ontmoeten. Ja, in de marges. En zo heb ik collega Guyana ook ontmoet. Een dag nadat deze kwestie heeft gespeeld. En gevraagd wanneer gaan we met elkaar zitten om over onze belangrijke bilaterale zaken te praten. En ik moet zeggen, in goed verstand hebben we ons voorgenomen om dat te doen. Zeer binnenkort. Heel concreet in de marges van de aanstaande CARICOM staatshoofdenvergadering. En ook dit zal ik opnieuw op agenda brengen, voorzitter, om stappen te zetten richting een oplossing. En verder nodig ik u uit om met comité-generaal diepgaander hierover te praten. Dus lid Jogi, dan is de vraag aan u om u in te spannen dat die vergadering komt. Wij zijn in elk geval ready om dat te doen. Voorzitter, weet u, ik heb opgeroepen om
Tigri.

0: het comité-generaal te bespreken. En het is niet voorgeschreven of voorgetypt. Maar laat me wel iets vanuit mijn hart zeggen, voorzitter. Asranaman. Tigri. Zullen we niet een partijpolitiek verband moeten trekken, voorzitter. Because the blame can go all around. Want het is niet van vandaag. Het is een erfenis, voorzitter, vanaf de staatkundige onafhankelijkheid. Vanaf 75. Vandaag heb ik een medeverantwoordelijkheid vanuit deze regering. Die wel stappen heeft gezet en nog zal zetten, voorzitter. En daarom roep ik op. Laten wij dat in besloten verband verder bespreken. Want dat gehaal en getrek, ja, maar waar was de regering van 10 jaar? Ik kan ook zeggen, in 2012 is de grenscommissie na 40 jaar ingesteld. Dat heeft de regering in 2012 gedaan. En u weet wie vorm en deel uitmaakte van die regering in 2012. Het is niet van 50 jaar oud, zoals het lid Jogi heeft gezegd. Dat is geen juiste informatie. De grenscommissie is ingesteld in 2012. En zal ik u vertellen, via u voorzitter, het geachte lid Charman. Er zijn ruim 6 vergaderingen geweest. En er zijn tal van documenten uitgewisseld. Dus het heeft wel zijn nut bewezen. En zeker dat op zeker punt. En ik zeg vanaf 22. En ik weet niet waarom. Is men in feite geconfronteerd geraakt met een vertraging daarbij. Heeft die vertraging te maken met onze andere posities en houding? Heeft het te maken met beloften van visserijvergunningen? Heeft het te maken met andere afspraken en spanningen? I don't know. Daar heb ik geen idee over. En wij zetten nu in voor de navolgende vergaderingen. Wij zetten nu in voor de navolgende stappen die er moeten worden gezet. En, weet u, diplomatie moet inderdaad begrepen worden. Maar voorzitter, als ik hier heb gezegd, we hebben niets aan het toeval overgelaten. We hebben steeds adequaat gereageerd. Middels diplomatieke nota. Is dat geen diplomatieke aanzet? Wanneer we hebben gezegd, wij communiceren over de grenscommissie, die volgens diplomatieke kanalen en volgens die structuren, voorzitter, in overleg met elkaar heeft gestaan en zal staan, is dat geen diplomatieke interventie? Dus dat begreep ik niet, de vraag door het Jogi gesteld dat er niets gebeurt. Voorzitter, naar mijn waarneming en naar mijn observatie, heeft deze regering, voorzitter, in vergelijking met alles wat we daarvoor hebben gezien en gehad, en zeker de afgelopen 5 jaar, waar er bijna over die regering in gelopen is met allerlei uitspraken. Regeringslieden zijn zelf voor corrupt uitgemaakt en er is niet eens één letter van een nota naartoe gegaan. Wel heeft deze regering wel bewezen dat zolang er vanuit de Guyanese zijde, of van welke zijde dan ook, in het kader van Sautaki, wij gaan onze soevereiniteit moeten beschermen en bewaken, heeft deze regering adequaat gereageerd. En zal ik u nog wat zeggen, voorzitter? Op de nota, en misschien is dat niet zo diplomatiek, want je zou het eerst moeten doen, maar op de nota die we onlangs hebben zien langskomen, laat me het dan wel diplomatiek zeggen. Is de regering, is het ministerie, uw ministerie van Buitenlandse Zaken en uw minister die hier staat, klaar om daar antwoord op te geven?
1: Minister.
0: Dus ik wil een oproep doen tot slot, voorzitter.
1: Minister, ik
0: de
1: denk...
0: Zaak, mag ik afsluiten alsjeblieft, voordat ben ik klaar, mag u aan het woord zijn. De zaak is een nationale zaak. Het heeft geen enkele zin, geachte de Jogi die nu helaas niet in de zaal is. Of wie dan ook, voorzitter, om daar partijpolitiek mee te bedrijven. Daar gaat u mij niet voor vinden. U gaat me vinden om in een nationale approach en daarom mijn derde oproep in uw zaal om een comité-generaal te gaan. Kotak onze Felix Raman en laten we een besluit nemen hoe wij gaan garanderen en verder gaan garanderen. Want niets is wat ons betreft inderdaad betwist, lid Charman. Maar hoe wij zullen garanderen dat we de volgende stappen zetten, dat de zaak in derhalve mate wordt opgepakt en opgelost, zodat het is in ons belang.
1: Minister Melvin Bouffe van Buitenlandse Zaken. Hij is tijdens de begrotingsbehandelingen gisteren in de Nationale Assemblee ingegaan op vragen met betrekking tot de grenskwestie met Guyana. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Ashna Kanhai, die van huis uit advocaat is en onlangs is beëdigd tot ambassadeur, heeft zich enigszins gestoord aan een daad van een collega-advocaat die ongevraagd een foto van haar heeft gemaakt in toga in het gerechtsgebouw. Deze foto werd vervolgens op social media geplaatst met de tekst dat mevrouw Kanhai een dubbele functie bekleedt. We spraken haar op haar kantoor en zij uitte zich als volgt.
2: Ik vind het wel belangrijk om transparant te zijn. Als ik een regering heb besproken op dubbele functies, dan zal ik me toch niet schuldig maken aan hetzelfde. Dus als er foto's worden gemaakt in het gerechtsgebouw zonder mijn toestemming in toga, terwijl mijn toga mijn heilig is geweest. Het is, als ik die toga niet heb, kan ik mijn brood als advocaat niet verdienen. Wanneer ik die toga aan heb en mensen zien kans om een foto van me te maken ongevraagd, dan vraag ik me af of we niets anders te doen hebben. Ik vind het niet erg, maar had me gevraagd, had ik die toga uitgedaan, geposeerd voor een mooie foto. En dan had u me gevraagd, als nou heb je een dubbele functie, dan had ik het antwoord daarop gewoon gegeven. Overigens heeft een deurwaarder me het laatst gevraagd, maar meester, hoe zit het nou? Bent u dan? En ik heb het gewoon uitgelegd. Ik zeg, mijn werkzaamheden vangen aan in de maand juli. Dus, als ambassadeur. Dus ik kan tot dat moment, kan ik eigenlijk lopende zaken afhandelen. En dat doe ik.
1: Ja, nou begrijp ik het niet zo goed. En ik denk vele mensen. Vooral als we zien dat u 2 weken geleden officieel bent beëdigd. En u nu aangeeft dat u pas volgende maand officieel in functie treedt. Hoe zit dat eigenlijk?
2: Die beëdiging en die arbeidsrelatie. Want ik ben natuurlijk ik werkte niet al bij de overheid. Dus als je dan overgaat in die functie, dan is er een overlapperiode. En die beëdiging heeft plaatsgevonden zodat er voldoende tijd is dat ik in elk geval de zaken die in orde gemaakt moeten worden met betrekking tot mijn functioneren, dat ik dat in orde kan maken. En dat is nu al gebeurd. Dus ik heb ook netjes afgestemd. Dat ik in elk geval tot het moment dat ik officieel ga werken als ambassadeur, dat ik tot dat moment zaken afhandel als advocaat. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Dus van een dubbele functie is er geen sprake.
1: Ja. En overigens mag dat ook niet, want advocaat zijn en ambassadeur zijn. Weliswaar, ambassadeurschap valt binnen dat gedeelte van overheid en publieke sector, mag ik het zo noemen. Ja. En dat van advocaat, dat valt een beetje onder een private sfeer.
2: Ja, dus ik werk voor een onderneming als advocaat. En ik stop daarmee op het moment dat ik dus als ambassadeur ga werken. Het punt is dat het helemaal geen zin heeft om die discussie aan te zwengelen. Omdat we dan de vinger moeten wijzen naar zoveel andere mensen. En het heeft weinig zin om daarmee te beginnen. Omdat iedereen heeft zo zijn verhaal. Niemand gaat brodeloos wachten. Toch? Niemand gaat dat doen. Het een gaat over op het ander. En dat is het moment van, opvolging. Dat is in mijn geval ook zo. Dus ik heb geen enkele reden om dubbel inkomen te willen hebben. En voor hoe lang? Want ik ben 2 weken geleden beëdigd. Toen is het proces in gang gezet om te formaliseren dat mijn beëdiging. Ik ben nu beëdigd en vanaf nu ben ik dus gevolmachtigd ambassadeur. En dan worden zaken in werking gebracht. En als die zaken in orde zijn, dan wordt er naar een datum gestreefd om te beginnen met werken.
1: Ja. En als we het goed mogen begrijpen, want vorige week hebben wij ook zo'n item gebracht waarbij uw collega, de heer Meijer, zijn eerste salaris heeft gedoneerd aan zo'n tehuis of huizen Tiltil, om exact te zijn. Hebt u ook al een salaris ontvangen als ambassadeur, mevrouw Kanaai?
2: Nee, ik heb nog geen salaris ontvangen als ambassadeur. Nee. Dus dat is... ik zeg toch, ik heb geen dubbel inkomen. Waarom zou ik dat doen? Het zou bij mij ook niet kunnen. Ik zit zo niet in elkaar. Ja. En ik kan niet 2-3 jaar lang op lim zitten hameren op mensen. Want ik heb ook die comments gezien. Ik heb zelf geen behoefte om te lang op Facebook te zijn. Maar ik kreeg het binnen. En toen ik die foto zag, toen dacht ik, deze foto is van afgelopen vrijdag. En het frappante is, het is gemaakt door een collega die daar ook in toga zat. Die mij had kunnen vragen. Ashna, die collega, hoe zit het nou?
1: Mm.
2: Maar dat gebeurt niet. Die collega maakt kennelijk stiekem een foto van mij terwijl ik daar sta. En dus mij van geen kwaad bewust ben. Als ik het stiekem doe, dan ga ik toch niet in toga daar staan in een gebouw waar zo iedereen kan langskomen. De vraag is of er zo foto's mogen worden gemaakt in het gerechtsgebouw.
1: Mm.
2: En dan is die foto nog eens een keer gebruikt om een bepaalde indruk te wekken bij de gemeenschap die onjuist is. En daar wrong het voor mij. Want ik ga doorgaans niet in op de dingen die men zegt op Facebook over mij. De gemeenschap kent Ashna Kanhai.
1: Ja.
2: En daar moet de gemeenschap het mee doen. Ik ben een transparant mens en het bespreken van mij als vrouw vind ik beneden maat. Maar goed, als mensen iets anders te doen hebben, dan doen ze het maar.
1: Ja, dus dat is mijn volgende vraag. Ja. Ligt u wakker van al die kritiek?
2: Absoluut niet. Ik ben gisteren, ik heb naar een prachtige film gekeken met mijn dochter en ik ben gaan slapen. En weet je wat ik ook heb gedaan? De Mensenrechtenraad is nu in zitting. En de kwestie van Venezuela is besproken vandaag. Dus ik heb vroegsmorgens ben ik opgestaan om UNTV te volgen.
1: Okay.
2: Ja, dus ik doe de voorbereiding van mijn werk als ambassadeur, laat me dat goed zeggen, ben ik eigenlijk al een tijdje aangevangen, al een paar maanden ben ik daarmee bezig. Het ja. volgen van die organisaties. En wat eraan zit te komen is bijvoorbeeld de rapportages van bij de Mensenrechtenraad van de VN. En die zijn intussen al begonnen. En wat ik zei vanmorgen, heb ik de spreekbeurten over Venezuela heb ik gevolgd.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nee, dus
2: ik ben er niet wakker van. En ik word al wel vroeg wakker om te kunnen volgen. Want met het tijdsverschil met Genève. Er zit volgens mij iets van 4 uur of 5 uur tijdsverschil. Dus dan kan ik die ontwikkelingen daar zijn. Ze al wakker als ik hier nog slaap.
1: Ja, maar om toch terug te komen op de vraag. Mogen er wel foto's gemaakt worden in het gerechtsgebouw?
2: Ik heb dat geverifieerd en ik begreep dat het niet mag. Dus het is alleen maar nog kwalijker dat een collega-advocaat zo'n foto maakt.
1: Ja.
2: En mijn boodschap is, als je een foto van me wil, vraag me, dan poseer ik.
1: Mm.
2: Maar maak geen foto's van mij en mijn toga. Want die toga is mijn heilig. Die toga betekent mijn brood. En als u die, en u draagt zelf ook een toga, toch? Dus ik bedoel, welk politiek gewin heeft men bereikt door die foto te publiceren om vervolgens een hele discussie op gang te brengen, terwijl men gewoon met een simpele vraag, heb je een dubbele functie? Dan zeg ik nee, ik heb geen dubbele functie.
1: Mm.
2: Maar ik ga vanaf volgende maand wel geen advocatenwerk meer doen.
1: Ja. En wat is uw verstandhouding met die collega?
2: Ik heb geen verstandhouding. Ik ben met alle collega's collegiaal. Maar ik groet die collega al een hele tijd niet, omdat ze me nooit groet. Ik heb een paar keer gegroet, ze groet niet.
1: Oké. Okay.
2: En ik denk, ja, ik vind het jammer hoor dat vrouwen dat met vrouwen doen. Want u weet, ik ben wat dat betreft een heel erg pro-vrouw. Mm. En het is jammer, ik zou het vrouwvolk in onze gemeenschap aansporen om ook solidair te zijn. Maar we zijn toch altijd solidair met elkaar. Waarom kunnen vrouwen dat niet zijn?
1: Om terug te komen op dat van de foto, gaat u het daarbij laten?
2: Ja, omdat ik nu eigenlijk weinig tijd heb. Zoals ik u zei, ik volg Mensenrechtenraad. En ik ben aan het afronden op de praktijk. We moeten nog inpakken en dat soort dingen allemaal regelen. Dus ik moet eigenlijk op stand-by zijn. Als ik weet van volgende week ga je vertrekken, dan moet ik vertrekken. Omdat dat allemaal via Buitenlandse Zaken wordt geregeld.
1: Ashna Kanhai, we hebben haar gisteren gesproken op haar kantoor. Zij heeft zich enigszins gestoord aan een daad van een collega om een foto van haar te maken in haar toga. En ook nog in het gerechtsgebouw. De foto die werd vervolgens op social media geplaatst met de tekst dat mevrouw Kanhai een dubbele functie zou bekleden. Mevrouw Kanhai ontkrachtte deze bewering. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 30 juni. Blijft u afgestemd. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een fijne dag. Verder.

0: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag dinsdag 30 juni. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. De heer hier met zoute vis en ei. Masoes moksa lesi met gerookte kip en kool erdoor. Pindasoep met kip. Gebakken vis met oma, haar speciale saus. Rijst, pom en pastei. Als groente, kousenband, dagoblad, antroa en sopropo. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Naga ekte, schwitesi, fufosi, Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 30 juni, gele erwtensoep met kip en rookworst, bami met leversambal, masoes moxalesi met zoute vis en gebakken vis en masala kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: mi odo takso.
1: Artis malontu, danti de ukondoro bakananga na beskopu, oftewel na odo funa de. En abeskopu fti de, dat takso, onti man taki. If you look na anyenge nyenge fumeti, you sa sribi nanga angri bere. En dat wil zeggen, mijn mensen, sentimentele handelingen leggen geen zoden aan de dijk. Oftewel, de koe bij de horens vatten. Ontimantaki, if you look na nyenge nyenge fumeti, you sa sribi, nanga angri bere.
2: Shup,

0: The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Welkom weer bij QN Insight WK Update vandaag 30 juni. En wat een drama gisteren bij WK Voetbal. Maar je weet, voetbal bestaat uit drama, emotie, teleurstelling en blijdschap. Dat is nou eenmaal altijd een in de sport is dat zo op elk niveau. Zeker met emoties, je wil verder gaan. Maar ja, wie pleitbal voor Doren Morovara. En natuurlijk, mensen die favorieten hebben, die zijn misschien diep teleurgesteld in hun land. Want eentje moet gaan en eentje moet blijven. Dus dat zeker. En Cliff, je belde me nog vorige week donderdag op de snelweg in Tampa. En je vroeg me nog naar die wedstrijd en mijn tegen was dat niet. Met dat Cliff, nou onderschat Marokko. Ik denk dat kan de KLM de stem bij voef met de Afrika baga. Ik hoor je al lachen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk altijd een sideline. Want we zijn een grote familie met sporters onderling en fans met WK voetbal. Ik harwa man, je tjare waka. Toch, want je krama man, want je bluffa man. Toch, maar uiteindelijk zeg ik altijd, wat is WK voetbal toch zo mooi. En daarom is het ook de grootste sportevent op aarde. De cijfers zullen uitblijven dat zeker meer dan 4 miljard mensen naar WK voetbal hebben gekeken, want dat is nou eigenlijk die verbroedering. Even terugkomen naar de wedstrijd van gisteren. Brazilië moest de spits afbijten, waar Japan het al Nederland knap moeilijk had gemaakt in die eerste ronde, want de matje Holland wakker ernstig in dat 2-2 play. Ook Brazilië heeft gisteren kennis gemaakt met Japan, toch? De Japaner scoorde eerst. En dan is het mooie van voetbal en WK in een knockout fase, is Teda Baka, de Yabi Sorsai Abi. Want Te no lai, de Yogwa Oso. En dat heeft Brazilië gisteren aangetoond. Japan vrij strak begonnen, scoorde eerst. En iedereen heeft het gezien in de tweede helft, de eerste 15 minuten. Had Brazilië al 2-3 moeten maken. Die druk werd groot. Toch uiteindelijk kopte Casimiro de gelijkmaker. En de extra tijd, ik meen 92e minuut, was het Martinelli. Als je kijkt naar de aanval hoe opgebouwd is, dan was John Nakaroko gewoon 1-2-3. Toch? En dan uiteindelijk is het Martinelli, de man die kampioen geworden is met Arsenal. Die Brazilië de verlossende 2-1 scoorde aan de Zuidwedstrijd ook in de verlenging gaan. Veel vragen zeggen ze waarom Neymar niet gespeeld heeft. Er is een afspraak gemaakt met Neymar tijdens rust. Dat heeft Carlo Ancelotti ook gisteren naar de persconferentie verteld. Dat hij gezegd heeft als het tot de 60ste minuut 0-0 blijft. Of Brazilië de gelijkmaker niet maakt, want ze stonden 1-0 achter, zou Neymar direct invallen voor de laatste 30 tot 35 minuten. Maar dat gebeurde niet, want Brazilië Casimiro kopte gelijk, waardoor hij het niet nodig vond om Neymar in te brengen, want hij vond het elftal goed. En je weet, als een coach wint, heeft hij altijd gelijk. En uiteindelijk brengt hij ook Martinelli. En Martinelli is meer gekomen op verzoek van de assistent bondscoach van Brazilië. En dat is zijn zoon. De zoon van Ancelotti, die ook 3 jaar bij Real Madrid zat. En die kwam erin en uiteindelijk heeft het geholpen. Dus de critici heeft hij gewoon de mond dichtgesnoerd. Neymar was ready. En waarschijnlijk zal hij wel starten in de 8e finale. Omdat Paqueta geblesseerd is geraakt. Toch kan Casimiro ook. Dus waarschijnlijk zijn de plekken weggelegd voor Fabinho en Neymar.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Nou, dan was het later aan de kant van die mannschaft, Duitsland. Toch, waar Paraguay een hele slechte start maakte in de eerste ronde. De match had de Duitse wakker ernstig. In de reguliere speeltijd was het 1-1, ook in de verlenging. Toch werd er niet meer gescoord. Uiteindelijk ging men naar de penalty shootout. En daar waren de Paraguayanen veel beter. Penalties een beetje slecht genomen. Tot twee keer toe had Paraguay de kans om het af te maken. Dat gebeurde niet. Gebeurde niet. Uiteindelijk hadden ze wel de derde keer nodig. En ja, na de ontmoeting Paraguay door de achtste finale heeft captain Manuel Neuer gelijk aangekondigd. Dat is top met nationaal voetbal. Dan de andere trillen van gisteravond. Nederland tegen Marokko op het veld was het knokken buiten het veld. Toch, je speelt wel tegen het Afrikaans. Tegen de champion van Afrika. Want ze zijn African Nation Cup kampioen geworden. Marokko. En je zag het ook. Nederland, een vrij goede wedstrijd. Nederland tot 90 minuten. Toch hadden ze het eigen beheer. Kwam op een of andere manier. En je ziet ook wel. Er wordt altijd weer gevoetbald na 90 minuten. En ja, en dan kwamen de Marokkanen terug. Nederland heeft dit. Aan zichzelf te danken. Toch 1-1 en dan ga je naar de penalty series. En Cliff, ik heb het al vaak gezegd, nou een trauma die Holland if I go on penalties. De statistieken liggen daar niet om. In 2006 ook al. Toch 2014, halve finale in Sao Paulo. Met penalties uitgeschakeld tegen Argentinië. In 2022 Qatar. Ook uitgeschakeld in de kwartfinale met penalties. Ook op EK hebben ze geen historie. Gisteren, Ajeng. Hoe dan ook, afloek die Bigitumsi. Positief bedoeld. Penalties zo slecht genomen. En ja, je moet gaan nadenken. Waarom neemt Virgil van Dijk niet de verantwoordelijkheid? Ja, als je jonge speler gaat zetten. Jammer, jammer. Sommer viel, maar ja. Teken op drapen, Imlai. Toch uiteindelijk Nederland naar huis. Zijn al teruggevlogen met de KLM en de Marokkanen gaan door. En het was feest in Holland en Marokko. Maar nogmaals, Marokko is Afrikaans kampioen. En daar moet niemand zich daarin vergissen. Want de massabal en de manplaybal breed. Ja, dus dit zijn de terugblikken geweest van gisteren. We gaan heel vooruit. En dan komen we gelijk met de wedstrijden voor vandaag.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Welkom terug bij QNWK Update. Vanuit Miami deze keer. En we gaan vooruitblikken naar een speeldag van vandaag. We beginnen vandaag natuurlijk met Ivorcus tegen Noorwegen. Toch? En zoals je ziet hebben de Afrikaanse landen het vrij goed gedaan. En toch een paar met een derde plaats erin gekomen. En Noorwegen De bondscoach heeft er spijt van gehad om 9 spelers rust te geven. Die staan allemaal in de basis. En Haaland, de scherpschutter, die zal op scherp moeten zijn. Het is een duel tussen een Europees land en een Afrikaans land. Fysiek zal Noorwegen daaraan moeten wennen. Toch, want Ivorcus komt na jaren weer op een week voor het eerst naar de volgende ronde. Ook in de top 10 met DJ Drogba kon het niet. Dus het belooft dan wat te gaan worden tussen Noorwegen en Ivorcus. En je ziet het, wedstrijden gaan gelijk. Dan 2x5 minuten en penalties. Dus het belooft dan wat te gaan worden. Die wedstrijd wordt vanmiddag gespeeld. Het begint allemaal om 2:00. Daarna de ontmoeting tussen het sterke Frankrijk en Zweden. Toch, zoals ik het al heb gezegd. De Fransen zijn torenhoog favoriet. Maar Astan ne wakaso. Vanaf de knock-out fase heeft Juno Leijwanbal morgen je tegenstander Yogwa Ozo. Ik hoop niet dat Air France vandaag stand-by staat. Toch, maar er kan van alles gebeuren. Op papier zijn de Fransen natuurlijk torenhoog favoriet. Maar bij knock-out fase kan je voetbal spelen zoals je wil. If you know lie, you go also. Zweden zal het de Fransen knap moeilijk maken. Dat zeker. Maar je hoopt altijd dat de underdog eerst scoort. Want dan je schief van play. Gisteren ook. De man lijkt Brasjong voor zich. Dat je schiet gaat drukken kom biggie. Nederland lijkt de man. Maar ook kom bakken. Duitsland lijkt. Toch Ecuador kom bakken. Of Ecuador lijkt voor zich. En dan Duitsland komt. Dus er moet een bal gescoord worden. Dan verandert er alles. Want ze weten toch, if Asane goal heeft van mijn goal, dan moet je alles op alles zetten om natuurlijk 1 meer te scoren. Anders ga je naar de verlenging. En die wedstrijd wordt vanmiddag 6:00 gespeeld. Dus scherp. En dan de wedstrijd van vanavond is de ontmoeting tussen Mexico en Ecuador. En Mexico heeft tot nu toe als co-organiseerd land alles gedaan. Zal geen makkelijke wedstrijd worden voor de Mexicanen. Neemt het van me aan. Toch zelf heeft mijn broer sportbetting minuut. Want ik heb dat maar erg lief. Maar dan moet op het moment nu wel op Ecuador. Want Ecuador heeft misschien een slechte start gemaakt. Maar dan eindigt nummer 2 in Zuid-Amerika. Dus Mexico kan lukbongi de matide. Je hoopt natuurlijk dat het organiserende land altijd mede doorgaat, maar in af denk je zo in WK voetbal, want ja, wie speelt bal? Dus dat belooft nog wat te gaan worden. Vanavond is die wedstrijd om 10:00 s'avonds. Toch dus Mexico tegen Ecuador ook een trailer. Bal op playlijk, bal asa onaki, WK en lolo. En je ziet ook, een aantal landen gaan al naar huis. Tegen lastig moet je de volgende dag weg. Toch, en zo gaan we naar de 8e finales. Dus kortom, vandaag 3 wedstrijden op het programma. Om 2:00 hebben wij Ivorcus tegen Noorwegen. En om 6:00 het sterke Frankrijk tegen Zweden. Misaptak, mijn matik leeft dit op scherp. Dag, mijn en Tamara naar Kitty Kotti. Dus Amosrotak, Kitty, ik kot breek naar Zweden. En vanavond, geloof me, interessant duel ook. Tussen Mexico en Ecuador. Je kan ervoor gaan zitten. Alle wedstrijden zijn interessant. Toch beloofd wat te worden. Dat was Quaresina Gissing voor QN Sport. WK update. Geniet van voetbal. En natuurlijk aan alle Sanamangs. Waar ook ter wereld. Want ze luisteren altijd naar het meest beluisterd programma. In Sanam. Een sweet emancipatie. Kitty Kotti. Doe het rustig. T3 Wambiri. Met Contra Maria Wagi. Oteke rustig. Want de ballon lijkt hier de vreed. Abo, tambo, brasa, lobby. En we spreken elkaar morgen. Oké, ciao, ciao.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepsing winkels.

0: The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: geen stress blijft nog geven.
1: Ik zal je door de regen met me lopen. Ik zal je met me strijden tot het eind. Ze vraagt me wanneer skip je al die ootjes.

0: Je bent slim, je luistert naar Nim.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim, unbeatable. Number one.
3: Number one.